Because my dreams are bursting at the seams.

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek. Met het nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berghem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn

0: Hoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Mattie Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond rond 6:30 brak brand uit bij strandhuisjes in Egmond aan Zee, vlakbij botenvereniging De Werf. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand. Er klonken ontploffingen, vermoedelijk door gasflessen in de huisjes. Eén huisje brandde volledig af. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen huisje, maar verdere uitbreiding werd voorkomen. Niemand raakte gewond. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Alkmaar heeft sinds vrijdag een nieuw coalitieakkoord. VVD, CDA, D66 en GroenLinks-PvdA gaan de stad besturen. Het akkoord zet in op meer woningbouw, meer groen en meer 30-kilometer zones. Parkeertarieven gaan eenmalig omhoog. Ook gaat Alkmaar asielzoekers opvangen volgens de spreidingswet. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Een unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: van Fit, Patricia Gasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette. Hoi,
0: welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En daar hebben we wel eens in het verleden over richting vuurwerk, oud en nieuw hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij. Maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor het vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien in de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie in zetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja, en er zijn dus weer nieuwe olie bij.
1: Die waren wel, maar er is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die en andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, ik denk aan hondenkatten, konijnen, dat soort beestjes.
0: Ja, ja. Heb je zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker zeg maar richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Dus, die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon een hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel om, maar de ene is wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen en binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn, daar zit van sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorhand, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Ja, het kan een moeilijk gips, hè, dus dat...
1: En het was dan zeg maar twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus olie op gesmeerd, dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die als ze dan oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dat heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hebben van hun buik of als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: Dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in, hè. Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens, kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lise?
0: Een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker, zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En het titri is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via je op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen sprayt. Wel altijd even opletten op de ogen. Dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig. Maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten. Ja.
1: Maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals aarde en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus met de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behal. Dus dat is heel fijn. Verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken.

0: met name ja. voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Florian Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren hebt. Dus de proteïne is natuurlijk wel bekend. Maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het sporten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de amino-eyes. En de amino-eyes, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je zweet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je van een half schepje bijvoorbeeld een liter doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je het gewoon lekker drinken. En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maakt met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld al heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe hebt.
1: Ja. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende. Hè, de calcium, magnesium bijvoorbeeld. Maar ook daar heb je verschillende supplementen voor. Zeker voor je spieren en je gewrichten. Om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLM. Die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen. Dus je tussenwervels, schijntje en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Die is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren in je botten. Dan heb je de supercal. Dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. Dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen. En ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus dat, magnesium is ook wel iets wat fijn is. En ook voor de nachtrust, hè?
0: Ja.
1: Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan zijn er nog meer hoor, maar niet even vaart. Nou, ja.
0: Gewoon even, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk over de hormonen en de vrouwen. Daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Nou, dat is wel leuk, want het is best wel voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang. Hè, dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind de 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zeggen dat is wel echt wat vroeger. Maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan bijvoorbeeld net niet op een woord kan komen. Nou, zo'n frog, zoals ze dat noemen, zo'n brainfrog. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten, aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Ja. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje lezen, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daaraan op inspelen.

0: hele per cyclus. Denk je verschillende cyclussen, verschillende, ja, moet je dat zeggen, verschillende etappes in één zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase, ja, hè, voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, oké, waar moet ik op letten, wat moet ik laten, wat kan ik juist wel beter doen en wat kan ik juist beter niet doen. Dus waar wij dan over hebben is een stuk leefstijl, een stuk uitleg over supplementen, maar ook meditaties, uitleg over energie, hoe je denkt, ja, alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf. Dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, omdat ze stoort dan weer eigenlijk een balans. Dus ja, dan maakt die stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, ja, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt het erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen. Bijna alle vrouwen. En aan de hand, hè, in combinatie met verschillende oliën, zorgen kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk de leeftijd, de voeding. We hebben ook een voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in. Dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
1: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
0: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden. Als ze zeggen, van, nou, ik wil ermee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken of we voor een bod heen. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus we hebben meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
1: Goed zo. Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
0: Leuk, hè? Ja.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Nou,
0: hormonen zijn gewoon een complex iets.
1: Ja, ja. Dat is sowieso. Dat achtergebleven kindje roepen ze wel eens, hè?
0: Ja. Ik kom nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
1: Ja.
0: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon alles in elkaar als lijf.
1: Ja.
0: En ook in de hele medische zorg, hè, de medische molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel, hè? Net als met het hart.
1: Ja.
0: We hebben ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, hè, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak is in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus nou ja. Alles blijft constant in ontwikkeling.
1: Blijft in ontwikkeling. En dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn.
0: Ja.
1: Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
0: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en het ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
1: Waar ze moeten beginnen ook.
0: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
1: dus. Ergens start maken.
0: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel met chemicaliën op je lijf gesmeerd.
1: Ja.
0: Maar als je het weet.
1: Nee, dan
0: ben je er niet bewust van.
1: Nee. Nou ja, stapje voor stapje hopen we weer vooruit. Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Patrice,
0: ja.
1: Dankjewel en we spreken elkaar weer.
0: Jij ook, Lisa. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Doeg.
2: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: ANWB-verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Want er zit Vivian Rijs. Dag Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Oh, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voor me halen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viva Online mijn platform, met name een online cursus. Maar ja, inmiddels ben ik doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik gestart vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwemtebedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
0: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis door de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen ging ik deed ik heel veel één op één ook. Mensen helpen, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
0: Ja,
1: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus wel, ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus. En zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
0: Ja, en hoe mooi is dat? En ja, je zei buiten de uitzending, inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
1: Ja, er al bijna. In juni komt de derde editie al.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er, en ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden, ja, ik ben niet echt een lezer, ik wil niet een heel boek lezen over hormonen, maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken. En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje, maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt en nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
0: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
1: Ja, zeker, want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen. Alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten en welke relatie tot hormonen.
0: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
1: Zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werk om dat goed op de kaart te krijgen. En dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend door hormonale gezondheid, hè, podcasts en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. Echt ook wel, want dat werd ook wel tijd. Want vrouwen hebben te lang gedacht van dit hoort allemaal bij. En de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
0: Ja.
1: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang voelen. En daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig. Hè, cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
0: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
1: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet je, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt. Of wat je op je bordje hebt. Er zijn toch vrouwen die alles, alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op, omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze, ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
0: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
1: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40 plus vrouwen, 35 plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60. Die hebben echt moeten worstelen. En ja, en dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
0: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
1: precies, dat, ja.
0: Ja. Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
1: Ja, jij ook.
0: Voor je tijd en toelichting. Graag gedaan. En
1: ik zal je magazine toesturen, TZT. Oh,
0: nou, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Tot horen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Bye. Ja.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond rond 6:30 brak brand uit bij strandhuisjes in Egmond aan Zee, vlakbij botenvereniging De Werf. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand. Er klonken ontploffingen, vermoedelijk door gasflessen in de huisjes. Eén huisje brandde volledig af. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen huisje, maar verdere uitbreiding werd voorkomen. Niemand raakte gewond. De politie Alkmaar heeft een opslagplaats voor gestolen fietsen gevonden. In een pand aan de Berenkoog lagen veel fietsen, vooral elektrische. Een deel is al terug bij de eigenaren. Van 7 e-bikes is de eigenaar nog onbekend. De politie roept slachtoffers van fietsdiefstal op aangifte te doen en het frame-nummer in te voeren. Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo is te hoog. Vrijdag maakte de Boegwerkorganisatie bekend dat meer dan 7% van de ambtenaren ziek thuis zit. 2 jaar geleden wilden de gemeenten dat terugdringen naar onder de 5,5%. Die doelstelling is niet gehaald. Het verzuim is juist verder gestegen. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat-wethouder, Ivor Balken. Hij volgt Erik Hordijk op. Hordijk stapte een maand geleden op als kandidaat-wethouder en raadslid. Meerdere partijen bleven hem beschuldigen van belangenverstrengeling. De onderhandelingen over een coalitieakkoord gaan nu verder met Lokaal Vitaal, VVD en D66. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning, het binnenklimaat al.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: zeggen, wij zijn best wakker. En jij?
1: Ja hoor, ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen 30 mei van het jaar 2026. En dit is weer dat lekkere ontbijtprogramma Best Wakker met al die mooie muziek. En uiteraard die leuke items. Zometeen hebben we pret en breakfast. We gaan samen kokkerellen en wil je meedoen, pak pen en papier erbij. Wie weet heb je een leuk ontbijtrecept voor jezelf, je gezin of je partner. Je mag het allemaal zelf weten, schrijf gewoon lekker mee. Dan om 9:10 hebben we cabaret van 9. Lachend je bed uitrollen, gaan we ook zeker doen. En om 9:10 hebben we Le Memar de Petit Déjeuner. Oftewel die ontbijtherinnering met bijpassende plaat. Blijf dus luisteren naar Best Wakker op deze zaterdagmorgen.
0: Best informatief.

houden het simpel, maar oh zo gezond. Groen als gras smoothie. Schrijf even mee, we gaan uit van 4 personen. Wat heb je daarvoor nodig? 4 perscinezappels, 400 gram verse spinazie, 3 bananen, 3 eetlepels gembersiroop, 12 ijsblokjes en 400 milliliter halfvolle melk. Pers de sinaasappels uit en doe het sap met de spinazie, de bananen, de gembersiroop, de ijsklontjes en melk in een blender. Maal dit tot een gladde smoothie en verdeel het over 4 hoge glazen. En dan zeggen wij, eet smakelijk.

Richard scoorde hoge ogen in de jaren 60 en 70 met The Shadows samen. En het resulteerde tot leuke platen, zoals deze Do You Want To Dance in Best Wakker op jouw zaterdagmorgen. Nu met Amanda Leer. Vaak werd de vraag gesteld, is de man of een vrouw? Luister zelf, follow me. I'm gay.

Lekker wakker is dit, hè? Room 5, samen met Oliver Cheatman en Make Love. Ja, je mag het zelf weten of je doet op dit moment, of je blijft gewoon lekker even uitslapen. En blijf luisteren naar Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Nu met een Engels trio, drie dames, de Bananarama en Shy Boy.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Wim Huisband uit Heilo is in het zonnetje gezet. Tijdens de jaarvergadering van IJsbaan Heilo kreeg hij de Heiloer waarderingsspeld. Burgemeester Marcia ten Bruggekate reikt het speldje en de oorkonde uit. Huisband was 40 jaar lang betrokken bij de ijsbaan, onder meer als penningmeester. Op 1 december droeg hij zijn taken over aan Pierre Ruiter. Het reuzenrad komt dit jaar weer naar Egmond aan Zee. De eigenaar van het Europarad heeft dat bevestigd. Veel dorpsbewoners en toeristen vroegen zich af of het rad terug zou komen. Het antwoord is ja. Wel staat de vergunning een eerdere komst niet toe. Het rad arriveert pas in de tweede helft van augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Marco Borsato en de bestemming op deze zaterdagmorgen in Best Wakker bij Radio 80. We gaan terug in de tijd. Gaan we doen met de Guys and Dolls. Hier is There's a Whole Lot of Love in.

0: to Soul and Back to Life, However Do You Want Me. We gaan lachend ons bed uitrollen. Gaan we doen met Bert Visser. Hier is Mijn Vriendin.
1: Die, hoe moet ik dat nou? En ik zie jullie heus al kijken met de blik van Bert. Is het nou leuk om voor een volle zaal je vriendin af te zeiken? Heerlijk! En gek is, dat is gek. Ik hou best van haar. Ik ben best verliefd op haar. Ik heb haar zelfs een half jaar geleden ten huwelijk gevraagd. Helaas, haar familie is tegen. Haar man en twee kinderen. Maar ik snap bij mijn vriendin nooit hoe dat in het kopje werkt. Hoe die waterkrachtcentrale draait. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, nee, het is niet negatief, maar het zegt wel klik, maar het zegt geen klak, weet je wel. Ja, dan zitten we te schaken. En zitten we te schaken en zegt mijn vriendin opeens D4, C5, daar wil ik een hotel op en ik koop je een toren. Ja, ik heb als idee dat mijn vriendin niet, dat die hele harde schijf leeg is, zeg maar. Ja, dan moet ik een goede virusscanner overheen. Af, hè? Ja, hou toch op. Oh, shit. Oh, Groningen, heb ik dat weer. Pijn in mijn nek. Gadverdere, jongens. Schiet er net in. Heb mijn eigen schuld erop. Ik heb er vaker last van. Kom, ik heb zo'n keycord, weet je wel, zo'n kabel met zo'n bos sleutels eraan. Maar ja, mijn fietssleutel zit er ook aan. Ik zit de hele dag zo op de fiets. Haal die sleutel er dan af. Oh ja! Oh, wat slecht. Oh, ik wou hier rook doorheen blazen, was dicht. We gaan trouwens zo door met de kermis. Ik hou zo op mijn lullen. We gaan zo door met de kermis. Ik moet nog 2 weken met dit kermisje draaien. Dan kan ik dit ding betalen. Nog een paar puntjes. Het heeft ook voordelen als je vriendin weg is. Als je verkering uit is. Alles gaat snel. Bijvoorbeeld het eten. Ik eet nu gewoon en ik ga weg. Vroeger was het als volgt. Schatje, aan tafel. We gaan eten. Dat is helemaal niet waar. Ja, het eten stond er wel. Hè? En ik zat ook. Maar zij zat nog niet. Dus dan mocht je nog niet beginnen. Wees dan eerlijk. Zeg dan niet we gaan eten. Zeg dan ik kan tot kerst niks garanderen. Maar wees eerlijk. Ja, in de oertijd, mannen, was het veel makkelijker. Dan kwam je gewoon je hunnenbed binnen. Dan stonden er 9 vrouwen. Dan trok je 5 keer aan je piemelotje. En dan stond er gewoon een bordje waar mama moet. Met weggaan als volgt. Vroeger ging het, dan duurde het allemaal lang. Nu kan ik gewoon weg. Voorbeeld. Vroeger ging het dus als volgt. Schatje, we hebben haast. We moeten gaan. Ja, poepje, ik kom eraan. Nou, ik naar de auto. Ik start alvast de auto. En dan ga ik zitten wachten. En dat duurt. Ik kan verdomme opnieuw tanken, echt waar. En wat doen die vrouwen dan? Wat doen die mokkels dan? Mevrouw, wat zijn jullie dat? Zijn ze de plafuis opnieuw gaan zuren? Ik weet het niet. Doen ze de schil terug om de sinaasappel? Ik kom er niet achter. Zijn ze met de feun de theezakjes aan het drogen? Ik weet het niet. Vrouw moet ook altijd plassen. Vrouw moet altijd plassen. We gaan, moet plassen. 5 minuten onderweg, moet dan weer plassen. We gaan tanken, gelukkig moet plassen. We zijn er. Goddank, ik moet plassen. Waar halen jullie het vandaan? Van een kameel begrijp ik het. Maar mijn god zeg. Ja. Daar hou ik echt op. Even over bellen. Mijn vriendin die kon ook bellen. Uren. In de hoek van de bank. Met een kopje thee. Bijkletsen. Met een vriendin. Althans, zij noemde dat bijkletsen. Ik betaal de rekening. Ik noem het knetterhard. Afkletsen. Ik ben verdomme erelid van Debitel. Schwa. En die gesprekken die gingen als volgt. Och, kinderen, weet ik toch. Meid, ik weet het al. Oh, vertel mij wat. Oh, je bent niet vertel. Oh, kind, hou op. Meid, hou op. Maar ze houden niet op. Als de ene toch al aangeeft, houd dan ook je muil. En dan belden ze met Irma. En ik zeik nooit mensen af in mijn programma. Maar die Irma, waar zij mee belde, die had een reet. Oh, kom eens. Oh. Iedere bil had een eigen postcode. Echt waar. Echt gigantisch. En maar zeiken met elkaar, die meiden, weet je wel. En maar lullen met elkaar, en maar naar elkaar luisteren. Überhaupt te veel naar elkaar. Echt, mensen luisteren te veel naar elkaar. Er wordt te veel naar elkaar geluisterd. Dan kwam ik bijvoorbeeld thuis, en dan zei mijn vriendin... Je raadt nooit... Zo met hoog. Je raadt nooit wie er gebeld heeft. Interesseert je ook geen hol. Maar je luistert. Gebeld, schatje. Boe, president Chirac. Nee. Die heeft ons nummer toch niet? Oh. Nee. Nee. Theo en Joke. Ach, wat leuk. Theo en Joke. Ja, die hebben toch die dochter, die Anita. En die Anita is verhuisd. Heeft een nieuw huis. Er komt heel verhaal over die Anita. En je luistert, maar die hele Anita interesseert geen fuck. Al gaat er hele horde Arabieren overheen. Waar geldt het helemaal? Ja. Al zet ze een mokkel in de blote, komt terug in ijstijd. Al komt er een ufo en transformeren dat mokkel in een aap bij. Maakt jou niet uit. Maar wat wel... Je raadt nooit... Je raadt nooit... Nooit wie die zwanger is. Moet even plassen. Zwangerschap, ik ben geen... Innie mini. Na een goede gangbang met Pino en Tommy. Hallo. Hey, die Tommy, die zie je maar tot hier, hè? Ja. Ja. Ja. Er zit iemand in, Tommy. Ja. Nee, Gerda is zwanger. Er komt heel verhaal over zwangere Gerda. En die hele zwangere Gerda, daar zit je ook geen fuck, maar je... Er wordt te veel naar elkaar gelijk. Ik heb ook zo'n hekel aan verjaardagen en bruiloften. Bij verjaardagen ook, weet je wel. Met allemaal ooms en tantes. Nee, met zo'n verjaardag zit je in een kring. Geen kloot aan. Ga in de vierkant zitten. Helpt niks. Bizarre tekst. En bij bruiloften ben ik altijd de lul. Ik ben namelijk de enige neef die nog niet getrouwd is. Dus bij alle bruiloften komt iedereen naar mij toe. Alle ooms en tantes komen naar mij toe.
0: Hé, Betje, nou jij nog, hè? Iedere bruiloft. Hé, Betje, nou jij nog. Ah, Betje Visser, kom ik je. Nou jij nog, hè? Ah, Betje Visser. Ah.
1: Ja, gelukkig zie ik diezelfde ooms en tantes bij begrafenissen weer. En dan mag ik. Hé, nou jij nog, hè? Ah. Deze moet je onthouden, hoor. Die doet het heel goed bij je schoonfamilie, hè, wacht. Of dan zit je naast zo'n vage neef, weet je wel. Dan zit je naast zo'n vage neef. En die... En zo. En die zie je één keer per jaar, die neef. En dat is dan helemaal niks, die neef. Maar ja, die zit dan per ongeluk naast je. En die neef, die zegt ineens... Is blauw in haar, zegt die neef... Ja, wij zijn dit jaar naar Sauerland geweest. Heb je het gekocht? Wat wil je nou zeggen, Treknek? Wat wil je nou zeggen? Nou, mijn vrouw en ik weten een heel leuk adresje van een camping. Oh, dan wil ik dat adresje graag hebben, want ik ken iemand die doet een precisiebombardementen, ja?

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal.

0: De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Uit de jaren 80, David Grant en Jackie Graham onder de vleugels van Stock Aitken en Waterman met deze plaat gemaakt, Made It. Op deze zaterdagmorgen bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in dat heerlijk ontbijtprogramma Best Wakker. Zometeen hebben we Lum en Mag de Petit Déjeuner. Blijf dus luisteren, het is weer een mooi verhaal. Eerst gaan we luisteren naar Wicked Fee. Hier is Even Bellen.

0: kun je je ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le Mémoire du Déjeuner.
1: Als jongen van 16 ging ik in de jaren 70 graag stappen hier in de plaatselijke kroeg. Daar kwam ik een prachtige jonge dame tegen met wie ik verkering kreeg en nu al, 50 jaar getrouwd ben. Voor haar die ene plaat die we toen zo mooi vonden. Groetjes, Gerry.

Stevie Wonder. Yesterday me, yesterday you, yesterday. Hier bij Radio Tante voor de Kust en Duinstreek. Hey, heb jij nou ook zo'n leuke ontbijtherinnering met bijpassende plaat en wil je die delen met de rest van de gemeente? Stuur dan even een mailtje naar redactie@rtv80.nl en wie weet zit jij volgende week al in Best Wakker. Het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Dan gaan we nu luisteren naar de Mark & Clark Band en de Worn Down Piano.

Direct Inside My Head. Hij is best wakker op deze zaterdagmorgen bij Radio 80. We gaan terug naar 1979. Een oude disco-rammer van Joe Bataan. Ga er even lekker voor zitten. Schenk jezelf een kopje koffie in. En geniet van Rappo Kleppo.

0: sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam heb je het hoogte van Schiphol een kwartier vertraging. De Schipholtunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen, maar is nu weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Alkmaar heeft sinds vrijdag een nieuw coalitieakkoord. VVD, CDA, D66 en GroenLinks PvdA gaan de stad besturen. Het akkoord zet in op meer woningbouw, meer groen en meer 30-kilometer zones. Parkeertarieven gaan eenmalig omhoog. Ook gaat Alkmaar asielzoekers opvangen volgens de spreidingswet. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Anouk. En I Don't Wanna Hurt. In Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Nu met Swing Out Sister. We dalen af naar de jaren 80. It is Surrender.

Gladys Grace, I'm Gonna Be Strong. Bij Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Nu met George Harrison. It is My Sweet Lord bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Ik bedank u weer voor het luisteren. Dit was hem weer Best Wakker. Zometeen veel plezier met André Verstraeten en Typisch 80. Want Radio 80 heeft de hele dag gepresenteerde programma's voor je. Dus raad je en laat je radio lekker aanstaan. Komt het allemaal weer goed. Ik wens je een fijn weekend toe en spreek je snel weer. Hoi!

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht.

0: naar twee andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen de Nieuwe Meer heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust

0: Dankjewel. En daarvoor Robbie Williams en Be a Boy. Hoog tijd voor...
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, wat is er aan de hand met de krant? Nou, het volgende valt op, namelijk... Nederland krijgt een burgerbreed beraad over het onderwerp dat de bevolking het meest verdeelt. Migratie. Daarin moet 150 burgers met een breedte gedragen voorstellen... Als ze met voorstellen aankomen aan de politiek. Er moet iets gebeuren. De polarisatie is zo groot. Het lijkt soms wel of die vanuit de politiek bewust wordt aangewakkerd.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, wat valt er nog meer op eigenlijk? Moet ik even heel snel even wat doen? Anders kom ik een beetje tekort eigenlijk. Waar had ik het ook alweer? Nou ja... We gaan even verder. Dan komen we in het Nederlands Dagblad komen we dan eigenlijk uit. Want daarvoor was eigenlijk namelijk het Parool. Dit is dan het Nederlands Dagblad. En waar komt die mee uit eigenlijk? Nou, de onderhandelingen tussen Iran en de VS verlopen al ruim een maand. Uiterst chaotisch. Maar de dagelijkse wanorde verbloemt een eenvoudige werkelijkheid. Donald Trump zit in een houtgreep van Iran... Israël en van zichzelf. Het is maar dat je het weet.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Wat valt er nog meer op eigenlijk... als ik daar nog meer ga kijken in de krant? Nou, het volgende valt nog op, dat is namelijk de Telegraaf. Dat valt op eigenlijk. Haagse politiek worstelt met roep om strenger asielbeleid. Als dit de strategie is van het kabinet... dan is dat niet te lang vol te houden. En dat is te lezen in de Telegraaf.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Nou, wat valt er nog meer op eigenlijk op in de krant? Nou, het volgende valt eigenlijk nog op. Dat is in het Noord-Hollands Dagblad. En dat is niet zo ver van huis. Dat is eigenlijk vrijwel hier om de hoek in de studio. En dat is namelijk een uitslaande brand bij meerdere standhuisjes in Egmond aan Zee. Er is vrijdagavond brand uitgebroken bij een van de standhuisjes in Egmond aan Zee. Volgens de omstanders zijn minstens 2 strandwoningen volledig afgebrand. Rond 6:30 s'avonds gisteren kwam de melding binnen bij de brandweer. Door een enorme hitte sloeg het vuur razendsnel over naar de naastgelegen woning. Sorry. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Vanwege de hevige brand zijn meerdere, althans enkele huisjes, weggetrokken om verdere uitbreiding te voorkomen. Tijdens de brand zouden meerdere gasflessen zijn ontploft, wat voor flinke knallen zorgde. Een gasfles vloog de lucht in. De brand zorgde daarnaast voor veel rookontwikkeling die in de omgeving goed zichtbaar was. Dus ja, wat moet ik er meer van maken? Ik kan er verder van maken, ja. Dit was het eigenlijk, dus tot zover.
1: Wat is er aan de hand met de krant?
0: Ja, hoogste tijd voor vinyl. Laten we dat maar eens doen. We gaan terug naar 1975. Hoe heet die man ook weer?
2: Het heden en verleden.
0: Dat doen we niet. Nee. Die komt straks. Die mag straks. Jij mag straks. Nu nog niet. Jij mag straks. Albert West. Ja, wat is zijn eigenlijke naam? Albert Petrus Hendrikus Gerardus Westerlaken. Geboren Sint-Hertogenbosch, of wat Den Bosch, 2 september 1949. Helaas niet meer onder ons van ons heen gaan. 4 juli 2015, Tilburg was een Nederlandse zanger en producer. En ja, wat bracht hij uit in 1975? Dit nummer.

0: En daarvoor de 1975 van Vinyl Albert West. You and me. Hoogstijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. Dan zo weer verder.
0: Ben ik echt aan toe. Bakkie Bleur. Ga ik jou het volgende informatieve informatie met je mededelen. Onderweg namelijk het regio nieuws, het weer. Je ziet al buiten lekker stralend blauw, mooi weer. Maar wat gaat het worden, inderdaad. En natuurlijk ook Meet in Holland. Die komt zeker ook toch aan. En deze, Alcens, Black Coffee. Heerlijk, ben ik echt aan toe. Kom maar.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A8 richting Amsterdam heb je tussen Assendelft en Knooppunt Zaandam nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond rond 6:30 brak brand uit bij strandhuisjes in Egmond aan Zee, vlakbij botenvereniging De Werf. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand. Er klonken ontploffingen, vermoedelijk door gasflessen in de huisjes. 1 huisje brandde volledig af. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen huisje, maar verdere uitbreiding werd voorkomen. Niemand raakte gewond. De politie Alkmaar heeft een opslagplaats voor gestolen fietsen gevonden. In een pand aan de Berenkoog lagen veel fietsen, vooral elektrische. Een deel is al terug bij de eigenaren. Van 7 e-bikes is de eigenaar nog onbekend. De politie roept slachtoffers van fietsdiefstal op aangifte te doen en het frame-nummer in te voeren. Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is te hoog. Vrijdag maakte de Boegwerkorganisatie bekend dat meer dan 7% van de ambtenaren ziek thuis zit. 2 jaar geleden wilden de gemeenten dat terugdringen naar onder de 5,5%. Die doelstelling is niet gehaald. Het verzuim is juist verder gestegen. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat-wethouder, Ivor Balken. Hij volgt Erik Hoordijk op. Hoordijk stapte een maand geleden op als kandidaat-wethouder en raadslid. Meerdere partijen bleven hem beschuldigen van belangenverstrengeling. De onderhandelingen over een coalitieakkoord gaan nu verder met Lokaal Vitaal, VVD en D66. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Vijf minuutjes over de klok van 10:30 alweer. De weerswachting vandaag is er veel ruimte voor de zon.

aarde bij een zwakke tot matige variabele wind. Tijdens de avond en nacht na zondag blijft de kans op onweersbuien in het zuidoosten en het zuidoost bestaan. Of als zuidoosten bestaan. Elders is het droog en vrij helder. Kijken we naar zondag, wisselen wolkenvelden en

Ver man. Ik kom vanzelf al aan de kant. Donald Paul Rosenbaum. En die is heel leuk om te horen. Denk je van, is dat een Nederlander? Ja, geboren 1941 april. Amsterdam is een Nederlandse singer-songwriter en gitarist met invloeden vanuit country en folk. Maar later in het stadium ook uit Franse chansons. Traditie. Nou, het is maar dat je het weet. Als je naar buiten kijkt, denk je van, nou, voor mij is het te warm, veel te warm, veel te warm, oh, veel te warm. Nou, vooruit voor jou, dan speciaal de Squib Rain. En dan zegt het systeem van, ik sla hem lekker over. Nee, doen we niet. Nee, we gaan lekker de Squib draaien.

puzzelen met Ilse de Lange en Puzzle Me. Heerlijk. Ik zal zeggen, we zijn toegekomen aan het laatste eind van de eerste uur alweer, namelijk live in concert. We gaan even 45 mijl gaan we rijden. Inderdaad. Another 45 miles. Maar dan de live versie van de Golden Earring. Ik zal zeggen, tot straks in tweede gedeelte van Typisch 80.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 richting Amsterdam. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer heb je 5 minuten vertraging. Dat komt door de weekendafsluiting van de A9 bij Amstelveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

0: mei. Bijzondere dag. Ook voor degenen die vandaag jarig zijn. Ook voor mij. 1969 zag ik het licht. Ach. Ik mag ze uitblazen vandaag. 57 kaartjes. Ach. Stevie Wonder, bedankt. Happy birthday. En voor iedereen die ook vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd.
1: Het komende uur.
0: Het is wel een dagje dat je zegt van, wat moet ik daar nou mee? Het systeem denkt van, ja, leuk hoor, ik ga er toch wat anders van maken. En, heerlijk. Maar we gaan het gewoon even lekker doen zoals het hoort. En als het goed is, dan moet het systeem gewoon doen wat ik wil.
1: Het komt.

Absoluut niet, nee. Wat kan je twee uur dus allemaal gaan wachten eigenlijk in typisch 80 programma tussen de koffie en de lust, de hits en het heden verleden. Natuurlijk, ja, eigenlijk, wat ik voor je klaarstaan. Zoals ik zei, de hits en het heden verleden.

0: 5. En dit is Malakko en de tijd is nou. Inderdaad, hoogst tijd voor...
1: Wat gaan we doen?
0: Inderdaad, wat gaan we doen? Alles tijd daarvoor. We gaan kijken wat hier eigenlijk allemaal in de kustenduinstreek allemaal te doen is. Morgen, let op,

0: Rotterdam bij restaurant Struin. Expositierijders laten dan deelnemers op een nieuwe manier over het strand lopen. Dus onder motto van...
1: Wat gaan we doen?
0: Ja, wat gaan we doen? Nou, in ieder geval dinsdag 2 juni. Wat gaan we dan doen? De Korte Verhalenclub Bergen opent haar deuren voor een nieuwe inspirerende schrijfsessie. Deze

0: gedeelte van Wat gaan we doen?
1: Nou, daar zitten we eigenlijk op volgende week alweer, zondag 14 juni. Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. En dat is van 4 tot en met 6 uur 's middags. Brengt het koor een mix van klassieke en moderne nummers. Begeleid door een liveband. Het is alweer de 4e concert van Hardcore Bergen. Het is maar onder motto dat je het maar weet. Dus tot zover.
0: Wat gaan we doen?
1: Ja, wat gaan we nu doen? We gaan een stukje draaien van Vinyl 1988. Kylie Minogue, The Locomotion.

gaan we draaien in de tweesbank, Robert Maas. Heerlijk. Wat is het, ga ik niet zeggen hoor. Romeo, je mag het over je geheime liefde hebben hoor. Secret Love.

0: denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File in Noord-Holland op de A4 naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door de werkzaamheden dit weekend op de A9 bij Amstelveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Wim Huisband uit Heilo is in het zonnetje gezet. Tijdens de jaarvergadering van IJsbaan Heilo kreeg hij de Heiloer waarderingsspeld. Burgemeester Marcia ten Bruggekaten reikt het speldje en de oorkonde uit. Huisband was 40 jaar lang betrokken bij de IJsbaan, onder meer als penningmeester. Op 1 december droeg hij zijn taken over aan Pierre Ruiter. Het reuzenrad komt dit jaar weer naar Egmond aan Zee. De eigenaar van het Europarad heeft dat bevestigd. Veel dorpsbewoners en toeristen vroegen zich af of het rad terug zou komen. Het antwoord is ja. Wel staat de vergunning een eerdere komst niet toe. Het rad arriveert pas in de tweede helft van augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Het werd 3 minuten over de klok van 11:30 alweer de weerswachting. Vandaag is er veel ruimte voor de zon en

zuidwest naar zuidoost. 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige variabele wind. Tijdens de avond en nacht naar zondag blijft de kans op een onweersbui in het zuidoosten bestaan. Elders is het droog en vrij helder. Kijken we naar zondag, wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Vooral het oosten maakt dan kans.

Facebank. Leuk om dat weer eens terug te horen. Robin Miles. Onderweg Toto en Michael Bublé, die komen zeker nog aan. Dit is Jamilia. En ze is ook een ster, hè? Superstar hier in Typisch 80.

Daar word je vrolijk van. Het zit er bijna op deze show weer. Voor deze zaterdag. Typisch 80. Straks de huistuin keukenshow met Mac Morris. Hij gaat zijn opvang alweer maken. Inderdaad. Voor een nieuwe aflevering weer tussen tafel 2. En wij gaan afsluiten met de Ethisch Dance Classic. Linda Lewis en Klaas Stijl. Ik zou zeggen.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. De bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door de weekendwerkzaamheden op de A9 bij Amstelveen. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Oost naar de A10 Zuid, tussen Watergraasmeer en Oud-Zuid, 5 minuten vertraging. En vanaf de A10 West naar de A10 Zuid, tussen Slotervaart en knooppunt Amstel, doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gereden.

0: Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, ook 5 met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Dan de A10, de ring van Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer. En daar ben je ruim 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

gekkigheid op de radio in de vorm van Piet Veerman op deze zaterdagmiddag in de zaterdagmiddageditie. Het is 30 mei. Besef even, mei zit er ook alweer bijna op. We gaan naar de maand juni toe werken. Doen we met leuke muziek, zoals deze van Justin Bieber, samen met Nicki Minaj. Dit is Beauty and the Beat.

Destiny's Child in de zaterdagmiddag editie bij Radio 80 en No No No No No. We gaan richting het Songfestival met Linda. Dit is No Goodbyes. Het is alweer van jaren geleden hoor. Don't you know?

Chainsmokers. Deed samen met Poop Ryan en All We Know. In de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Gloria Estefan. Een rustpuntje in de show. Hier is Coming Out of the Dark.

Zogenaamde One Hit Wonder van Valerius hoorde je voorbij komen met She Doesn't Know. Maar wel een mooie plaat, ik heb hem er weer eens een keer bij gepakt. Op deze zaterdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Morgan Wallen, Here Is Love Somebody. We zijn er 4 uur vanmiddag bij je met de zaterdagmiddageditie.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 richting Amsterdam voor het knooppunt Amstel 10 minuten extra. En de A4 richting Amsterdam doe je er een kwartier langer over voor het knooppunt de Nieuwe Meer. En op de N522 bij Almere richting Amstelveen tussen de A2 en de A9 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond rond 6:30 brak brand uit bij strandhuisjes in Egmond aan Zee, vlakbij botenvereniging De Werf. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand. Er klonken ontploffingen, vermoedelijk door gasflessen in de huisjes. Eén huisje brandde volledig af. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen huisje, maar verdere uitbreiding werd voorkomen. Niemand raakte gewond. De politie Alkmaar heeft een opslagplaats voor gestolen fietsen gevonden. In een pand aan de Berenkoog lagen veel fietsen, vooral elektrische. Een deel is al terug bij de eigenaren. Van 7 e-bikes is de eigenaar nog onbekend. De politie roept slachtoffers van fietsdiefstal op aangifte te doen en het frame-nummer in te voeren. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. D66 Castricum heeft een nieuwe kandidaat-wethouder, Ivor Balken. Hij volgt Erik Hoordijk op. Hoordijk stapte een maand geleden op als kandidaat-wethouder en raadslid. Meerdere partijen bleven hem beschuldigen van belangenverstrengeling. De onderhandelingen over een coalitieakkoord gaan nu verder met Lokaal Vitaal, VVD en D66. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Met Tino Martin en Emma Heesters, wat resulteerde in de plaat Loop Niet Weg. En dat gaan we ook zeker niet doen in de Good Afternoon Show op deze zaterdagmiddag. Nu met een andere Nederlandse band, scoorde één hit, maar wel een hele leuke. Hier is Tambourine en High Under the Moon.

Taylor Swift en de Opa Light hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 3 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de zaterdagmiddag editie. Hè? We zijn altijd bij je bij Radio 80. We gaan terug naar de jaren 90, toen Mariah Carey nog een paar octaven hoger kon zingen. Hier is ze met Fantasy. Tot zometeen na het nieuws.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog

0: schip vrijgegeven. De hondenjus werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel 6. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.
3: Good afternoon met

Alejandro Sanz met La Forza del Corazon. Ja, gewoon lekker wegzwijmen op deze zaterdagmiddag. Kan helemaal geen kwaad, uiteraard. We gaan nu luisteren naar Guus Meeuwis. Ja, ze noemen het ook het Brabants volkslied. En daar mag je als artiest best trots op zijn. Hij is ook heel mooi. Hier is Brabant. In de zaterdagmiddageditie bij Radio 80.

0: Coldplay. En dit samen met Big Sean. En dat resulteerde in de plaat Miracles, Someone Special. Hier in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Romantiek op de radio, ook op de zaterdagmiddag. Hier is Patrick Bruel en C'est la Voix.
1: Si ce soir,

Nothing on My Way. Helaas is het bandje niet bij elkaar, maar gelukkig hebben we de plaat hier nog liggen en die draaien we graag hier bij Radio 80. Dat ook voor Cat's Eye. Hier is Gabrielle in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 4 kilometer. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, ook 4. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:45 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie Alkmaar heeft een opslagplaats voor gestolen fietsen gevonden. In een pand aan de Berenkoog lagen veel fietsen, vooral elektrische. Een deel is al terug bij de eigenaren. Van 7 e-bikes is de eigenaar nog onbekend. De politie roept slachtoffers van fietsdiefstal op aangifte te doen en het frame-nummer in te voeren. Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is te hoog. Vrijdag maakte de Boegwerkorganisatie bekend dat meer dan 7% van de ambtenaren ziek thuis zit. 2 jaar geleden wilden de gemeenten dat terugdringen naar onder de 5,5%. Die doelstelling is niet gehaald. Het verzuim is juist verder gestegen. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Lekkere oude disco van Joe Bataan. Rappo Kleppo stamt uit 1979. Alweer een hele poos geleden, maar lekker om weer eens terug te horen. We gaan nu luisteren naar Adele. Dit is Someone Like You in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

weer voor het luisteren. Dit was de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. Zometeen veel plezier met The Basement met René Bremmers. En wij gaan nu luisteren naar De Dijk. Hier is Laaiend Vuur. Wens je nog een fijn weekend toe. Maak er wat moois van. En we spreken elkaar snel weer.

0: of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Apkoude en knooppunt Amstel, 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: goedemiddag, beste luisteraars. Wat fijn dat jullie luisteren naar RTV 80. Dit is voor de komende twee uur het programma The Basement. En wat gaan we doen deze 30 mei van 2026? Ja, mensen, ik maak toch de grap. Dit is de laatste uitzending van mij. Haha, oké. Wat gaan we doen, mensen? We gaan lekker veel muziek gaan we draaien. We gaan bijna alle items gaan behandelen. Eentje is vervallen. Dat heeft allemaal te maken met wat we een tweede uur gaan doen. Want dan is Karin er. Karin is met de column. Ja, de maand is bijna voorbij. Dus we hebben nog een column van te goed. Dus dat zal gebeuren twee uur. En voor de rest, ja, weet je, allemaal the usual things. In ieder geval lekker veel muziek, aandacht aan de lokale scene. En hier en daar een paar leuke verrassingen. Ach ja, mensen. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Het is prachtig mooi weer. Maar blijf lekker luisteren naar de RTV 80. We gaan beginnen. Ja, gaan we zeker gaan we beginnen. Heerlijk beginnen zelfs. Bruce Springsteen, mensen. Born to Run.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello.
4: Hit me.
5: This is a test.

het is wederom weer heel erg dramatisch voor mij daar. Maar het brengt wel hele prachtige mooie muziek. De nieuwe van Lola Young, From Down Here. Ja, het ging een tijdje niet zo goed met haar. Tijdens optredens viel ze helemaal flauw en zo. Ze heeft ook een aantal optredens moeten opzeggen. Ja, dat is altijd sneu in ieder geval. Maar goed, ze is weer terug. Er komt een album uit. Ik weet nog niet wanneer. Weet je, daar geven ze helemaal geen informatie over. Maar goed, we hebben in ieder geval een nieuwe single. En dat is heel erg fijn. Hey, hartelijk ook mensen, fijn dat je luistert naar The Basement hier op NTV 80. Ja, mensen, The Basement. Ja, wat gaan we doen deze middag? Nou, we gaan lekker muziek draaien, dat sowieso. En we gaan straks zo natuurlijk alle items behandelen, behalve eentje. Ja, weet je, Karin is er, weet je, als ze komt met de column, ja, dan moet ik toch een plekje vrijmaken. Dus we pakken geen track uit de kelderplatenkast, dat pakken we volgende week wel weer op in ieder geval. Maar goed, we gaan straks natuurlijk een agenda doornemen, dat wordt altijd behandeld. En we hebben natuurlijk een tweede uur een long version, een hele mooie. Ja, vind ik wel een zeer zeker. En ja, natuurlijk ook straks nog een nieuwe kussen en duintrek. En die gaan we vrij vroeg gaan we die doornemen. Dat heeft allemaal te maken met, ja, Karin, de ja, zij heeft haar plekje en die geeft ze niet af. Dat is zo simpel als dit. Maar goed, wat zei ik? Ja, nee, we gaan natuurlijk allerlei toffe dingen doen. Maar één ding wat we altijd doen, dat is de agenda.

vanavond kan je naar Amsterdam. In de Melkweg, daar speelt Marie Vroes. En ook dat vinden is Meteor. Ziggo Dome, daar speelt Twice. En in de Johan Cruijff Arena heb je de, ja, een van de 10 concerten van Harry Styles. Bittersoet, daar speelt Blair Davy. En je kan ook naar de nieuwe Anita, daar speelt George en de Rams. Met het voorprogramma Octopus. De Okie, daar speelt Kronkeltje. En in Avos Live kan je Typhoon vinden. Paradiso, daar speelt Morgan Heritage. En in de Tollastuin kan je naar Anastasia. In Hoorn, in het park, daar speelt Bluff. En je kan ook naar Den Helder. In het theater De Campagne, daar speelt Emma Kok. Haarlem, Slachthuis, daar speelt Powerplant met het voorprogramma Hitman. En je hebt ook nog Patronaat met de 15 jaar Minor Operation Bookings. En daar staat onder andere de Bezeten Stad, ChristenUnie, Karel Anker en de Beste Stuurlui, Seeing Red en Tenue Reaction. Zaandam, Heroes Music Bar, daar speelt Van V. En je kan ook naar de Hoorn, in Hoofddorp. En daar speelt in C. de band Reformers. Alkmaar, Victory, daar speelt De Kraaien. En ook in Victoria Park, daar is Convoy exceptioneel te vinden. Amstelveen, in de P60, speelt Winston Francis. En dan zijn we beland op de zondag in Den Helder Theater De Campagne. Daar speelt New Cool Collective. Bergen, Taverne, daar speelt Erwin van Lichten. En in Amsterdam kan je naar de toekomstmuziek. Dan heb je Kegelfest met onder andere Fairway, Floris Kegel, Frog, Tell Me Anything, Virgulus en Wet Bandits. Melkweg, daar speelt Cobra. En in Paradiso kan je naar Lost Boy Shorty. Bimhuis, daar speelt Abdullah Minawai Trio. En Kuntari speelt in het voorprogramma. Nachtbar, daar speelt Robin. En in de Ziggo Dome kan je naar Benzer Twice. En dan de laatste in Amsterdam, Cinetol, daar speelt World News. Alkmaar, daar speelt Grupo Sportivo. Die is te vinden in de Victory. En dan kan je ook nog Haarlem. In de Veld, daar speelt Nadja Rosie. En in Padraat heb je Vio Vaca Touré. Met het voorprogramma Trekvogels. Ja, best wel aardig gevulde agenda. Heb ik nog tips voor jullie. Ja, vanavond in Patronaat. 15 jaar Minor Operation Bookings. Ja, dat is een beetje de punk scene. Is het. Ja, als je ervan houdt, dan is het zeker de moeite waard. Wat ik wel graag aan bij willen zijn, is vanavond in Avos Live. Typhoon, dat vind ik toch wel waanzinnig gewoon. Wat hij doet. Dus dat is een tip van mij. Victoria Park, Convoy XML. Die heb ik ooit eens gezien. Veel toeters en blazen. Geweldig gewoon. En wat is nog meer? Ja, weet je, ja, dat is toch wel een geweldige band hoor. Morgen spelen ze in Alkmaar, Grupo Sportivo in de Victory. Nou goed, maar er zijn andere dingen, weet je. Dus nou ja, weet je, als je erop uit wilt, wil je een concertje pakken. Ja, genoeg keuze in ieder geval. Goed, ja, leuke plaat. Is dit de One Hit Wonder? Ja, dat mag ik wel zeggen. Maar hij is verdomd lekker gewoon. En ik zou zeggen, ja, geniet gewoon. Lekkere scheurende gitaren. En ja, dan kan je overlaten in de darkness.

0: Dus.
1: Ja, een term die ik altijd heel vaak gebruik is muzikale liefde op het eerste gezicht. En dat had ik met haar. Dit was Elsa Bikita Beckman. Questessa. Ze doet veel in het Engels, maar ook Frans. En ook zelfs in het Zweeds, want daar heeft ze ook wel roots mee. Ze kon het horen. Ze is al eens een keer langs geweest hier zo. En ze maakt prachtige muziek. Echt, ja, duik in de wondere wereld van Elsa Bikita Beckman. Maar het mooie is 27 juni met de allerlaatste aflevering van The Basement. Dan zal ze hier haar kunsten laten horen. Ik ben ontzettend blij dat ze erbij is. Weet je, ik vroeg haar en ze zei: ja, tuurlijk, weet je, doen we gewoon. En dus dat gaat gewoon gebeuren. Dus je had hem al in je agenda gezet, natuurlijk. 27 juli, de allerlaatste aflevering. We beginnen om 2 uur, mensen. We beginnen om 2 uur. En we gaan door tot 6 uur in ieder geval. Maar heel erg trots dat ze hier zal zijn. En weet je, ze betovert me. Het is prachtig gewoon wat ze doet. En het is gewoon. Het is briljant. Het is warm. Het is alles gewoon. Dus ja, ik ben altijd blij om iets wat aan het draaien. En als ik een excuus heb, dan doe ik dat ook. En in aanloop daar volgende maand dan. Je snapt hem in ieder geval. Goed, wat anders. Ik weet niet of het een hit werd hier in Nederland. Maar het is gewoon een verdomd lekkere plaat gewoon. Het is Ella King met X en O's.

0: kwam uit Australië. Scoorde geen hit hier in Nederland, maar het album kwam wel binnen als een, ja, toch wel als een bom. Werd veel gedraaid ook op de radio. En ja, ik vind dit wel een hele fijne plaat om te draaien in ieder geval. Aan de lijn, Wies, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, Empire of the Sun. Ooit gehoord van ze, of?
1: Ja, zeker. Ik vond het wel een dingetje toen zij net opkwamen. Ik vond het wel indrukwekkend.
0: Ja, ja.
1: Een hele gave sfeer weten zij neer te zetten.
0: Ja, en het ziet er ook prachtig uit, hè? Weet je, met allemaal uitgedost met kleuren en veren en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Dus dat is ja.
1: Helemaal gaaf.
0: Goed. Hey, wie is Peters? Ja, even sommige mensen die misschien jouw stem herkennen. Want jij bent een van de bandleden van de Cosmic Carnival.
1: Ja.
0: En die naam zal misschien sommige mensen ook nog een beetje wat zeggen. Want vorig jaar hebben jullie meegedaan met het televisieprogramma.
1: Ja, dat klopt. Ja. We hebben meegedaan aan de tribute Battle of the Bands.
0: Ja, ja. En dat, dat ging best wel aardig, vond ik.
1: Ja, dat ging wel goed. Ja, we zijn net niet in de top 4 geëindigd die naar de Ziggo Dome mochten, maar wel als nummer 5. Dus we hebben wel echt het hele traject mogen beleven. Dus dat was wel heel erg vet.
0: Ja, ja, ja. En heel Nederland weet nu dat jullie gewoon de Fleetwood Mac tribute band zijn.
1: Ja, dat is wel een beetje de bedoeling, ja. Ja, dat ze in ieder geval aan ons denken als... Als ze naar een Fleetwood Mac tribute willen,
0: Ja, want jullie zijn nu bezig met een... jullie hadden eerst een voorstelling, dat heet een beetje... The Incredible Story of Fleetwood Mac. Maar dat ging een beetje chronologisch door... Ja, vanaf de bluesperiode tot, tot het eind. En nu hebben jullie een show gemaakt, maar dan is er meer de focus op... de leading ladies.
1: Ja, die tour hebben we eigenlijk net achter de rug. God is Women was dat. Een hele gave show wel om te doen, hoor. Want ja, voor mij ligt er dan echt een grote rol natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En er zijn zoveel liedjes van Stevie Nicks en Christine McVie om te doen... die je anders in de show over Fleetwood Mac zeg maar niet kwijt kan. Want Stevie Nicks heeft natuurlijk nog een hele carrière, ook buiten Fleetwood Mac... En Christine heeft zoveel geschreven, die konden ook maar altijd een paar liedjes doen bij Fleetwood Mac. Dus dat was wel echt heel tof om die even in het zonnetje te mogen zetten. En dat je de iets minder bekende liedjes ook een podium kan geven.
0: Ja, ja.
1: Maar die hebben we net afgerond en we doen nu op dit moment wat theatervoorstellingen, wat festivalshows. En dan doen we eigenlijk gewoon de best of Fleetwood Mac, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, als mensen jullie willen zien, want jullie spelen van de zomer heel erg dichtbij. Want we zitten hier in Egmond. Maar dan staan jullie op het Canadaplein in Alkmaar.
1: Is dat zo?
0: Ja, neem dat maar van me aan.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het zijn zoveel data geworden de laatste tijd dat ik weet het niet meer precies. Het is steeds, ik kan een week vooruit kijken.
0: Ja.
1: Ik weet al, volgende week spelen we in Tweedendaal en Vlaardingen, geloof ik.
0: Ja.
1: En daarna, dan laat ik me gewoon verrassen.
0: Ja, je stapt gewoon de bus in en je ziet al waar...
1: Ja, het is, soms zijn het toch wel 3 shows in de week. En dat is voor ons best wel veel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed. Hey, maar goed, de Cosmic Carnival, daar zit je in. Maar je hebt ook een andere band die heet Catskills.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, heel lang.
0: Ja, een lange tijd, ja. Maar Catskills, wie is Catskills?
1: Dat ben ik samen met de producer Ingmar Spy. Mm-hmm. Wij zijn eigenlijk het duo Catskills. En ik denk dat we elkaar al zo bijna 25 jaar kennen misschien.
0: Oké.
1: Okay. Via het conservatorium en eigenlijk gelijk altijd al samen muziek gemaakt. En dat zijn we altijd blijven doen. En dat hebben we op een gegeven moment in de vorm Catskills gegoten... we zijn al een tijdje bezig met een album daarvoor. En die gaat eindelijk binnenkort uitkomen in het najaar.
0: Oké, maar daar wil ik straks nog even over hebben. Want jullie hebben toch wel aardig wat toffe dingen gedaan. In 2019 waren jullie bijvoorbeeld geselecteerd voor de popronde.
1: Ja.
0: Jullie hebben natuurlijk ook een aantal singles uitgebracht.
1: Ja.
0: En Bad Dream bijvoorbeeld, een single van jullie... die is nog eens een keer kust- en duimtrek hier geweest.
1: Ja, zeker. Ja, superleuk.
0: Ja, ja. Dus een jaar geleden zie ik. Dus toen had ik Ingmar aan de lijn. Dus zoals goed verdeeld in ieder geval. Hey, maar goed, maar je zei... Ja, jullie hebben een nieuwe single hebben jullie uit. En die heet Sober on Norwegian Wood.
1: Ja, klopt. Ja.
0: De vraag die ik altijd stel... Waar gaat dat nummer over?
1: Ja, het is eigenlijk het album wat er aankomt. Dat is een break-up album. Dat hele album is eigenlijk een verzameling liedjes die gaat over alle fases die je tegenkomt als je misschien nog in een relatie zit, het einde van een relatie en hoe het dan stagneert of uit elkaar spettert en dan die break-up en wat er dan daarna gebeurt. Dus al die fases die doorloop je op het album. En Sober on the Norwegian Wood, dat is het moment dat je dat het uit elkaar is gegaan. En je eigenlijk beseft van wat waren we eigenlijk wel samen. Was dit wel ooit een goed idee eigenlijk?
0: Ja.
1: Dus een beetje reflecterend op de combinatie van je relatie, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ja, een beetje terugkijkend van jeetje, we hebben wel we dachten dat dit een heel goed idee was, maar eigenlijk stiekem wisten we dit wel. Dit ging nooit goed aflopen.
0: Nee, af en toe moet je flink op je gezicht gaan om weer, ja, precies, ja. Hey, maar ja. Zit er nog een link naar de Beatles?
1: Naar de Beatles?
0: Ja.
1: In dat nummer?
0: Ja.
1: In Catskills?
0: Nee, gewoon Sober on Norwegian Wood. Ja, Norwegian Wood is een nummer van de Beatles. Ja, sorry, ik ben de Beatles fan.
1: Ja, nee, ik snap het helemaal dat je dat zo zegt. Het is een beetje wel een verwijzing. Ik vind het altijd leuk om dat soort verwijzingen naar andere bands inderdaad erin te stoppen in liedjes.
0: Mm-hmm.
1: Dat doen we wel regelmatig naar allerlei artiesten. Maar dit is eigenlijk niet per se gaat het over de Beatles. Maar
0: okay.
1: Het gaat meer om de reden waarom het eigenlijk over ging. En dat was dat er een dame uit het Hoge Noorden in het spel was. En daar hebben we Norwegian.
0: Okay.
1: Dus iedereen kan het op zijn eigen manier interpreteren.
0: Ja,
1: en ja. Ik weet hoe het echt zit eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, nee, goed, ja, je kan natuurlijk altijd je eigen ding eruit opmaken. Hè, dus,
1: ja,
0: Dus ja. Ik wil wel even één ding zeggen. Ik vind het een waanzinnig goed nummer.
1: Oh, dank je wel.
0: Ja, ik vind het is het begint gewoon en het is sferisch. Het is filmisch. De opbouw vind ik prachtig. En ik kreeg hem opgestuurd van jullie. En hij heeft een tijdje lekker op een repeat gestaan, hoor.
1: Oh, wat fijn.
0: Ja,
1: kijk, we weten heel goed dat het absoluut geen radio muziek is. Eigenlijk omdat het allemaal veel te lang duurt. Veel te lange intro's. En normaal hoort het allemaal binnen een paar seconden van het intro naar het refrein te gaan. Maar ja, we laten dat gewoon los. Want anders kunnen we de liedjes niet hun verhaal laten vertellen. En het gaat juist om het spannende, het opbouwende, het sferische inderdaad, de filmische elementen. En ja, het moet gewoon zijn verhaal kunnen doen. En wij dachten, we doen het gewoon zoals het is.
0: Ja.
1: Lekker lang. En hopelijk zijn er een paar mensen die het geduld hebben om zoiets te luisteren.
0: Ja.
1: En voor die mensen maken we het dan.
0: Nou ja, er zijn programma's die daar gewoon denken van nee, wij omarmen het juist, weet je. Ik bedoel, we houden gewoon van mooie liedjes. En dat mag ook wel langer duren dan 3-4 minuten. Dat is geen probleem. Dus nee, ik heb hem al regelmatig gedraaid. Maar, en dat is het fijne, en dat is ook waarom voor ik je bel. Want ja, hij is niet alleen, ik kan hem waarderen. Er zijn ook collega's waar we een appgroep hebben. En waar we al uitstemmen om de nieuwe Kust en Duintrek eruit op te maken. En we hebben jullie als suggestie neergezet. En ja, Wies, ik kan je van harte feliciteren. Want voor de komende week zijn jullie gewoon de nieuwe Kust en Duintrek. Dan verdien je wel een applausje.
1: Yes. Oh, heel gaaf.
0: Ja, want dat betekent dus gewoon dat jullie niet alleen de hele week wordt gedraaid op de radio, maar de videoclip is ook te zien op ons tv-kanaal. Dus Egmond aan Zee en de omstreken gaat Catskills weer heel erg goed leren kennen.
1: Oh, nou dat vind ik echt helemaal te gek. En daar gaat Ingmar ook heel blij mee zijn.
0: Ja, tuurlijk. Dus,
1: ja, heel tof.
0: Goed, hey, we gaan hem zo draaien hoor. Maar je had het over dat er een album uitkomt. Dus wat staat, wat staat er verder op de agenda van Catskills?
1: We gaan binnenkort wat van die liedjes gaan we live opnemen in een kleine mooie setting bij onze piepowagen in de tuin.
0: Mm-hmm.
1: En daar gaan we mensen mee verblijden hopelijk. En dan kun je ons zeg maar in het ook zien
0: okay.
1: op filmpjes. En dan in een kleine akoestische setting gaan we liedjes opnemen. Dat gaan we de wereld ingooien. En dan gaan we lekker dat album afmaken. En die komt dan in het najaar uit met nog een mooie single erbij. En ja, dan houden jullie helemaal op de hoogte natuurlijk.
0: Maar, ja, maar komt er nog een toertje? Komen jullie misschien ergens in de buurt van Alkmaar spelen?
1: Nou, we willen heel graag wat huiskamershows gaan doen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus ik denk dat dat wel goed past bij ons. Dus dat, die staan nog niet gepland, maar dat, daar wordt aan gewerkt.
0: Oké, dus beste luisteraars, als je denkt naar het woorden van deze plaat... Hé, dat wil ik graag in mijn huiskamer... dan moet ik gewoon even contact met jullie opnemen.
1: Ja, zeker. Heel graag.
0: Oké, oké. Hey, Wies, alsnog gefeliciteerd. En we gaan draaien.
1: Dankjewel. Nou, helemaal te gek. Dankjewel.
0: Joe.
1: Oké.
2: Dit is de nieuwe Kust en Duintrekker.

0: je had niet snel verwacht dat ik zo'n plaat zou draaien. Dit was Aaron Smith met Dancing. Maar dat heeft allemaal te maken met waar ik, nou, wat is nu 3 weken geleden aanwezig was. Want ik heb wat goeds te maken. En ja, I have to tell this now in English. Otherwise, yeah, we need some translation. Because yeah, there's a little princess. It's called Eilish. And I said to her, you know, if I'm back in Holland, you know, I can maybe put a song on that you really like. And she asked, yeah, Aaron Smith, Dancing, I really like. So, Eilish, if you hear this, this song was for you, especially for you. Always have room in my program for you, so there's no problem anyway. Hope that you have a wonderful weekend this weekend. It's wonderful weather. Yeah, next time we see each other, I think it's going to take a little bit of time, but it's not a problem anymore. Well, but I think things are okay with you, and of course, with the family. And say hi to them, everybody. And until next time, bye bye. Ja, de laatste plaats van dit uur, mensen. We gaan naar het nieuws. Wat dacht je daarvan? Dat is ook wel belangrijk. Tweede uur straks, Karin. Ze is nog druk bezig met de column. En ook nog een hele bijzondere longversie. Maar dat zeg ik elke week in ieder geval. Maar goed, mensen, eerst het nieuws. Tot zo.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks...

0: meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: weer helemaal terug. Jet Rebel, zijn nieuwe single. Change is coming around the bend. Leuk verhaal in ieder geval. Want je had vroeger had je... in het Kool had je het Bono Seca Festival. En dat is het Bono Seca Festival was dan boven het Noordzeekanaal Festival. En toen hadden ze al dat, weet je, er waren allemaal van lokale bands. Het was een soort, ja, Noorderslag, maar dan van, ja, de kop van Noord-Holland. Maar dat stond altijd aan het eind van de avond, stond altijd best wel een opkomende act. En dat was toen, ja, niemand meer dan Jet Rebel. Maar niemand had toen van hem gehoord. En ja, dat is, ik denk dat er misschien wel 40 mannen zo in die zaal zaten. Maar die hadden wel een avond al in leven gewoon. Iedereen vond, ah, dit is wel heel erg tof in ieder geval. Maar goed, het gaat goed met hem. Hij heeft dus een nieuw single. Er komt ook een nieuw album uit. En hij gaat ook nog toeren. En als je denkt, hey, ik wil hem eens een keer zien. Nou, dit is 18 december. Dan speelt hij in Alkmaar in de Victory. Dus dat is een mooie kans. Lekker dichtbij. Nou goed, okay. Beter kan je het niet hebben. Hey, hallo, welkom mensen. Dat je luistert naar de tweede uur alweer van The Basement. Het eerste uur, het tweede uur begonnen we met, natuurlijk met Psycho Killer van Talking Heads. Ja, dat is altijd heel fijn om wat van te draaien. Ja, nee, wat gaan we verder doen in de tweede uur? Nou ja, long version, dat sowieso. Maar, ze zit er klaar voor.
1: Hey, ik ben aangeschoven.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou, wat zeg je nou? Ben je aangeschoten?
1: Dat ook. Nou, okay. Hey, dat maakt het schrijven wel makkelijker, maar
0: ja,
1: goed.
0: Ja, ja. Hey, maar ja, nee, dat wel. Want ja, straks je column. En dat ja. Is dan de ene laatste column.
1: Ja, dat is wel raar hoor.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik wou eerst nu al iets over... Ik denk, nee, ik ga niet iets over afscheid doen. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik al wel weet... wat voor thema ik volgende keer heb.
0: Ja, ja. Ja, goed, oké. Okay, verras ons in ieder geval. Maar, hey, maar wat je straks je ene laatste column gaat doen.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd. Ik zie aan de keuze dat het misschien iets te maken heeft met onze oosterburen.
1: Ja, dan zou het wel eens...
0: Oké, oké.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Daar zijn er genoeg van hier dus.
0: Ja, oké. Okay, nou, prima. Dus, hey, maar wat leuk is... want ja, wij hebben natuurlijk jarenlang hebben hier natuurlijk live muziek gehad.
1: Ja.
0: En ik doe dan de presentatie. Maar er zijn altijd personen... Dat zijn dan heel vaak... Dan, ja, het zijn altijd mannen geweest die dan de bandtechniek doen.
1: Ja.
0: En een van de personen die je doet, dat is Maarten van Oostrum.
1: Maar, ja.
0: En Maarten van Oostrum is niet handig met, alleen met qua geluid en techniek.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij speelt ook in eigen band. Die heet T-Rex.
1: Ja,
0: en,
1: ik weet het.
0: Ja, en die hebben een nieuwe single uit. En die jongens die maken zich ook wel een beetje zorgen over het politieke klimaat hier in Nederland.
1: Ja.
0: Zeker het gedrag van mensen die eigenlijk het goede voorbeeld moet gaan geven.
1: Mm-hmm.
0: Als het gaat om fatsoen en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus ja, de heren die vinden er wat van. En die hebben een nieuwe single uit. En die gaan we draaien. Dit is T-Rex met Tweede Kleuterklas.

0: Je hebt van die platen, daar word je gewoon ontzettend vrolijk van. Dit is er zeer zeker eentje. De Diamond Church Street Choir, dat is het nummer wat je hoorde. En dat is van de Gaslight Anthem. Mensen, het is tijd voor...
1: Karin's Column.
0: Hey Karin. Oh, wacht even. Yes. Ik moet je wel even opengooien.
2: Je moet me wel opengooien. Ik denk al, wat klink ik verder?
0: Ja, dat is alweer een maand geleden. Weet je dat ik gewoon niet meer tegenover.
2: Hoe werkt dat ook weer?
0: Ja, hoe zit dat ook weer? Ja, wat doe ik hier eigenlijk?
2: Wat doe ik hier eigenlijk?
0: Ja, wat is de zin van het leven?
2: Oh, hey, ik zie een bruggetje. Ik zie een bruggetje.
0: Oh, oké. Okay. Hey, maar ja, we hadden het net al over. Ja. Ja, 27 juni komt er dichtbij. En, ja, dan,
2: ik vind het heel raar.
0: Dan krijg jij ook een moment om helemaal te shinen.
2: Ja.
0: Maar goed, is dit een beetje je column in aanloop naar volgende maand? Of?
2: Nee, ik heb... Nee, juist niet. Nee, nee. Oh. Ik had wel al mijn ideeën, maar ik denk, kom op zeg. We're going with the bang.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik weet dat jij altijd bent van de aanloop en voorbereiden.
0: Ja.
2: Nou, ik denk, vandaag is een goed voorbeeld. Ik ben van alles op het laatste moment. Dus ik hou het juist niet bij die laatste uitzending.
0: Mensen, ik zal even uitleggen. Terwijl ik het eerste uur hier aan het presenteren ben, zit er in een andere ruimte. Ik ga nu nog snel even de column af te maken.
2: Ja, ja.
0: Ja, ik, dat is dat bij kabotie.
2: Maar goed.
0: Hé, maar de studio is helemaal weer voor jou. Take it away.
2: De was is gedaan, de vaat gedraaid, de vloer moet nog gedweild en de nieuwe kozijnen nog gelapt. Maar het is te warm. Auto 1 is net terug van de APK en voor auto 2 staat die nu gepland. Oh ja, boodschappenlijst moet ook nog gemaakt. Ik leng de agenda opzij, op een grote stapel ongelezen post. De stapel herinnert me eraan, die rekening van de tandarts, die moet nog worden betaald. En had Ma niet nog een nota die naar de zorgverzekeraar moest? Oh, en die stapel, moet hij eigenlijk niet naar de naaikamer? Dan ligt alles bij elkaar als we verder moeten met de afwikkeling van de nalatenschap. Oh nee, dat kan niet. Die kamer, dat kan niet. Want daar moet eigenlijk die aannemer nog bij. Ik zucht. En wandel door de gang. Met één voet schuif ik de eerste verhuisdoos achterloos aan de kant. Terwijl ik struikel over een volgende doos die daar net achter staat. Oh ja, daar moet nog een bestemming op geschreven worden, gaat het kortstondig door mijn hoofd. De situatie op de gang lijkt wel een metafoor voor de fase waarin mijn leven zich bevindt. Want ook daar moet blijkbaar een nieuwe bestemming op. Ik laat me niet kennen en stiefel naar de achtertuin. Al waar de konijntjes met een noodvaart op me afkomen, gefocust op het bakje voer in mijn hand. Ik laat ondertussen het leven maar gedwee over me heen komen. Mijn hoofd maakt lijstjes, na lijstjes, na lijstjes. Er bromt iets in mijn broekzak. Plan jij de audit? Vraagt WhatsApp. Er volgt een volgende brom, signal. De oogarts is maandag en ja, je moet een woordje doen bij het jubileum. Ondertussen gaat de telefoon. Moeders brood is op en de oven heeft weer kuren. Ik plof neer op de bank op het terras. Even niks plannen hoor, denk ik. Maar mijn ogen maken alweer een optelsom van het onkruid dat nog in de tuin zit en er eigenlijk wel uitgetrokken moet worden. En dan dringt plots tot mij door waarom ik zo vreselijk met mijn ziel onder mijn arm loop. Dit heeft niets te maken met een burn-out of met het bloedhete weer. Of dat dit gevoel van doelloosheid komt doordat ik mijn vader mis. Of doordat ik plots weer een heel nieuwe, zei je, toch wel mooie kant van mijn moeder leer kennen. Het komt ook niet doordat mijn huis een verbouwval is. Of door de verantwoordelijkheden die zich momenteel lijken op te stapelen in een tempo als waren het Formule 1-auto's. Nee, die doelloosheid komt juist omdat ik het zinloze zo vreselijk mis. Zinloos bezig zijn is voor mij blijkbaar van levensbelang. Meezingen uit volle borst heeft geen nut. Dansen in de regen, waarom? Zwemmen in de zee. Of we want more brullen in een concertzaal, terwijl je toch al weet dat ze terugkomen. Zonder dat soort dingen is het leven voor mij eigenlijk geen leven. Wat ik mis, is het om gewoon samen met mijn buddy aan de bar te hangen. Waarom moest die drabber juist net nu naar Berlijn verhuizen? Ach, ik weet ook wel waarom. Maar als ik eerlijk ben, is zinloos gedrag dan misschien wel van groot belang voor me in mijn leven. Maar in mijn uppie ben ik er helemaal niet goed in. Ik moet altijd iets nuttigs doen. Als ik niet in mijn eentje ben, als hij erbij is, ja, dan lukt het me misschien om iets zinloos te doen. Maar alleen als hij erbij is. Toen ik me tijdens mijn puberteit realiseerde dat ik anders was, leukte ik mijn leven op door samen met hem gedichtjes uit te wisselen in een door onszelf verzonnen taal. Ja, daar had natuurlijk niemand wat aan, maar het gaf ons rust. Toen we beide tegen de wens van anderen in toch gingen studeren, waren onze meest kostbare momenten niet de uitreiking van de bul of het inleveren van die scriptie, nooit gedaan, maar de middagen waarop we samen uitsliepen in het park na een nachtje doorzakken in Korsakoff, het COC of Paradisolaat. Toen jaren later zijn relatie kapot ging, zaten we uren samen in de kroeg en zonder zinnen zeggen zomaar blijven zitten voelde als het meest waardevolle wat we konden doen. Toen ik mijn kinderwens moest laten varen, besloten we voortaan in rondjes te gaan wandelen. En zo heb ik half Nederland gezien. En toen zijn vader erg ziek werd, vonden we het hoog tijd om Finse liedjes uit ons hoofd te leren en die dan dronken te reciteren. Tja, niets van dat alles voegt ook maar ergens iets aan toe. Niets van dat al heeft waarde voor anderen. Niets van dat andere moest gedaan worden. Niets van dat al was zinvol. Maar dat gaf ons rust en bracht ons dichter bij elkaar. En dat ik het in mijn uppie echt niet kan, tja, dat merk ik des te meer nu ik hier in de schaduw naar mijn overwoekerde tuintje kijk. De klussen dringen zich automatisch aan me op. Ook klussen die kunnen wachten. Bah, wat mis ik mijn buddy, schiet het door mijn hoofd. Dan zou ik nu tenminste eindelijk weer eens iets zinloos doen. Als ik wederom op mijn telefoon kijk en hem voel trillen in mijn broekzak, overweeg ik even om toch maar niet te kijken. Nou ja, ik doe het toch. Hey zus, ik heb een logeerbed en een retourtje Berlijn is nu maar €80. Volgende week is er een bierfestival in die tweedehands boekwinkel waarvan ik je verteld heb hier in de straat. Oh, en langs de Spree zou het prima hangen zijn voor matcha lovers, whatever the fuck dat is. Wat dacht je ervan? Kom je hier naartoe? Hé, denk ik, op sommige mensen kun je altijd bouwen. En weet je wat? Berlin, here we come.

0: het kan zijn dat je misschien denkt, hey, die stemmen komen bekend voor. Maar je kent haar beter als ze Nederlandstalig zingt. Want dit is Shanna Rouwendaal. Toen nog Engelstalig als singer-songwriter. En ja, ik had al gezegd, weet je, in de aanloop naar 27 juni... dan gaan we ook een beetje terugblikken naar toffe momenten... gewoon in de afgelopen 20 jaar. En dit was absoluut een tof moment gewoon. We gaan terug naar 10 oktober van 2014... toen was ze te gast in de basement. Dat was toen wel bij een andere radiozender. Maar goed, toen als singer-songwriter. Ik had haar toen zien optreden in Kool. En was gelijk gecharmeerd. Kreeg toen van haar ook een EP'tje. Van alsjeblieft, draai het maar. En dit is dan een van de nummers die erop stond. Hidden Flaws. Prachtig mooi nummer. Ze heeft daarna best wel toffe dingen gedaan. Onder andere natuurlijk in de finale gestaan.
1: Ja,
0: daar waren wij bij.
1: Dat was leuk.
0: Toen ging ze naar huis met de publieksprijs. Popronde heeft ze gedaan. Een aantal EP's uitgebracht. Maar de doorbraak wilde maar niet echt komen. Nee. En toen op een gegeven moment toen hebben ze dat losgelaten. En toen is de band Wies ontstaan. En de rest is
1: history.
0: Dus, maar mooie herinneringen gewoon. En weet je, dat is, het leuke is, weet je, het al is spatten er vanaf. Je had echt zoiets van, ja, weet je, dit kan echt heel groot worden. En dan vind ik leuk dat ze dan, zij dan wel met een band voor hem gewoon, dat ze dan nu gewoon...
1: Ook helemaal in haar element, hè?
0: Ja.
1: En het was toen nog een meisje. En het is nu gewoon een stoere chick, joh.
0: Ja, ze was toen, want ze is nu, ik weet, ze is nu 30. Dus ja, dat is 2014. Ja, dat was toen 18 was ze.
1: Ja.
0: Dat is ook wel weer leuk als je dus natuurlijk... Ja, weet je, de vruchten probeert te plukken nog dat ze aan de boom hangen.
1: Ja.
0: En dan zijn ze nog ontzettend jong. En dan zitten ze echt in een ontwikkeling van hun leven.
1: Ja, dat zeg ik.
0: En dan ben je daar gewoon, en dan ben je daar een klein onderdeeltje van. Dus ja, gewoon leuk in ieder geval. Hey, we draaiden net je keuze.
1: Ja.
0: Want jij gaat natuurlijk naar Berlijn, dat hebben we al opgemaakt.
1: Ja.
0: Maar wij hebben geluisterd
1: naar Revolver Hells.
0: Ja.
1: En het nummer Das kann uns keiner nehmen over vriendschap.
0: Oké, Simone, if you still listen, this song was for you.
1: Ah, ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar de jongens komen uit Duitsland.
1: Ik zeg Hannover, ik zit nu te denken Hamburg of Hannover. Nou ja,
0: iets met een H,
1: iets aan de bovenkant van Duitsland. Redelijk populair in de jaren 10, zou ik maar zeggen.
0: Oh, okay.
1: Maken nog steeds muziek. Alleen als je hun laatste album probeert te downloaden, succes. Zij doen het namelijk tegenwoordig op een andere manier. Brengen nog steeds albums uit, maar die krijg je bij de ticket van het concertkaartje.
0: Okay.
1: Dus niet de hele. Dus ze zijn op een andere manier een beetje de buiten de.
0: We moeten klaar
1: met de industrie.
0: We moeten Spotify sowieso al een beetje meer gaan boycotten. Want ze gaan meer over naar AI en dat soort dingen.
1: Ja, dus dat soort. Daar hadden zij al een beetje klaar mee. Ik weet natuurlijk ook niet hoe die industrie in Duitsland in elkaar zit. Maar zij waren er al een beetje klaar mee. Ze gaan het op onze eigen manier doen. Dus als je hun laatste albums zou willen hebben, nou, dan moet je naar de concert. Okay, dan krijg je.
0: Maar treden ze ook af en toe op in Nederland?
1: Nee. Okay. Dus dan zal je wel naar Duitsland moeten.
0: Okay, maar ja, okay.
1: Het zijn onze buren, hè, Duitsland. Je bent er zo.
0: Ja, nee, ik weet het. Ik 3 weken geleden was ik nog in Duitsland.
1: Daarom.
0: Gewoon een rit van 7 uur, mensen. Ja. Ik hoefde niet te rijden. Dat was wel lekker. Dus, maar goed, leuk. Ja, en dan over een maandje dan de allerlaatste.
1: De allerlaatste, ja. Gek hoor.
0: Nou goed, oké.
1: Okay. We gaan het gewoon doen.
0: We gaan er langzaam naartoe in ieder geval.
1: Ja.
0: We gaan de long version gaan we draaien. Ja, Karin, oké, was je stil?
1: Ja, wat gaan we doen?
0: Ja, nee, je mag alleen maar zeggen, vind je hem oké of vind je hem niet oké?
1: Ik denk dat ik het al zie en dat ik het meer dan oké vind.
0: Oké, nou goed. Nee, de keuze is gevallen op Paolo Nutini en met Iron Sky. En dit is wat ik erover kan zeggen. De uit Schotland komende zanger Paolo Giovanni Nutini brengt in 2014, na 5 jaar van zijn vorige album, zijn derde studioalbum uit met de titel Caustic Love, wat tot nu toe zijn meest succesvolle plaat is in Nederland. De eerste singles die er vanaf komen zijn Scream, Funk My Life Up en Let Me Down Easy. En worden hier niet echt een groot hit. Dat was ook niet bij de derde single, dat was Iron Sky. Maar door de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs werd er toen veel gedraaid op de radiozenders. Wat ervoor zorgde dat veel mensen erop gingen stemmen voor de top 2000. En het in 2015 binnenkwam op de 47e plek, de hoogste notering ooit in die lijst. De videoclip die geregisseerd werd door Daniel Wolf, die won een award voor beste music video bij het South by South Film Festival. En een leuk detail, de speech die je hoort is een stuk uit de film The Great Dictator van Charlie Chaplin. Ja, het is een prachtige mooie plaat en ik ben heel blij dat ik hem nog ga draaien. De long version, bijna 6 minuten. Dit is Paul Nutini met Iron Skin.

0: is een heel mooi voorbeeld van muzikale liefde op het eerste gezicht. Ik ga terug naar 9 juni van 2017. Toen kwam de band Mankes in mijn leven. Toen nog met z'n drieën. En ik werd omver geblazen. Ik vond het zo waanzinnig goed gewoon. En ja, ik heb mensen daarna ontzettend lang ben ik ze gaan volgen. Vaak gezien. We hebben zelfs een albumpresentatie wij live uitgezonden in Heerdegewaard. Ja, fantastisch gewoon. De band, ja, ik denk niet dat het ooit meer verder zal gaan. Onder andere Selma Pelen, de zangeres van de band, die is nu gewoon lekker zelf gewoon met haar eigen project bezig. En Johan, die, ja, die is ook gewoon onder een pseudoniem maakt die muziek. Maar toen die 9 juni van 2017, ja, echt, ze hadden gevraagd of ze langs wilden komen. En ik zeg, ik had een beetje muziek gecheckt. Maar meestal wil ik een band altijd eerst live zien. Maar ik dacht van, nou, dit zit volgens mij wel goed. En, maar dat was voor de eerste keer dat ik ze echt live hoorde. En ik dacht van wauw, geweldig gewoon. Dus ja, mooie herinneringen aan deze band in ieder geval. Wat je hoorde was het nummer dat heet The Bitter Girl. En dat is een opname die toen, dat nummer hebben ze toen live gespeeld. Dat is gewoon een opname ervan. Dus ja, heerlijk gewoon, echt. Ik denk dat ik vanavond wel weer, ik ga binnenkort wel weer die cd's weer even opzetten. Dat doet me goed. Wat ik ook wel eens gedaan heb, Karin. Dat was toen met het overlijden van David Bowie.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht van, dat is zo'n grootheid. Ik wil daar gewoon een hele uitzending aan toewijden.
1: Ja, weet ik nog.
0: En dat hebben we ook gedaan. Was ook wel bijzonder om allerlei mensen uitgenodigd. Onder Hans Boos, maar een onwijs muziekliefhebber. Dus ja, die heeft ook wel iets met David Bowie. En ik weet wel, toen Sue the Night, Suus de Groot, die heeft toen ze te gast was in ons programma.
1: Ja.
0: Toen had ze een nummer van David Bowie in de kelderplatenkast gestopt. Ah. Dus toen had ik daar ook nog eventjes over benaderd enzovoort. Ja, mooie herinnering in ieder geval eraan. En we zijn een beetje aan het mijmeren. Zo'n beetje richting die 27 juni. En ik dacht bij mezelf, moet er nog eventjes wat draaien van David Bowie.
1: Zeker.
0: En dan kun je heel veel draaien. Maar ja, dit is echt wel mijn favoriet van hem. Hij heeft toen ook, dit was zijn doorbraak. Ook in de zin van wat andere zingen uitgebracht. Maar dit was echt zijn allereerste groot hit. En ook hier in Nederland. Je hoort hem wel op de achtergrond. Ik ga ophouden met praten. Dit is David Bowie met Space Oddity.

0: David Bowie die was behoorlijk geïnspireerd door science fiction. En vooral de film 2001 A Space Oddity, dat heeft al gewoon gezorgd dat dit nummer terecht kwam in ieder geval. Altijd fijn om wat te draaien van David Bowie. Karin, het zit erop.
1: Het zit erop.
0: Ja, deze aflevering.
1: Deze aflevering, ja.
0: Jullie zijn nog niet van me af. Dus, goed, over een maandje, dan ben je hier weer.
1: Ja.
0: Tussen alle hectiek, want dat zal best wel druk worden. Want ik heb best wel wat mensen uitgenodigd.
1: Dus wordt een hele leuke uitzending.
0: Ja, nou goed, ik heb mensen gevraagd die dat gewoon een beetje willen sturen.
1: Ja.
0: Zodat ik gewoon lekker...
1: Hebben we nodig.
0: Zodat ik gewoon in mijn zetel kan zitten. En, en voor de rest, jongens, ik wil een colaatje. Jongens, ik wil even... maar goed. Goed, Colm, weet je, leuk in ieder geval. En goed, over een maandje, dan ben je hier weer.
1: Zeker weten.
0: Ton die staat er klaar, weet je, voor zijn Dance Classic Party. Weet je, dus blijf lekker luisteren in ieder geval, mensen. Fijn dat je hebt geluisterd. En ik zeg gewoon heel simpel, tot...
1: Later!
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken... en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken... zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten.

0: weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Hey, hoor. Het is 2 minuten. Ja, laten we zeggen 3 minuten over zes. En ik heb net door Sven in mijn oren gefluisterd gekregen. Ja, want hij is er nog steeds, hè. Vergeet hem nooit. Ik moet niet zoveel... ja, dat dus. Ruudje, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Het was weer een leuk programma. Mocht je nou toevallig een keer zijn programma terug willen luisteren... of mijn programma terug willen luisteren, dan kan dat altijd. In programma gemist. Je gaat dan even naar de site www.rtv80. En dan klik je gewoon aan dat je welk programma dat je wil, nog een keer wil luisteren. En dan komt het helemaal goed. Maar natuurlijk niet nu. Want waar hebben we vandaag? Wij hebben vandaag in de Classic Dance Party... onder andere Freddie James... We hebben Milli Vanilli, we hebben Mel en Kim. En daar beginnen we ook mee. En dan denk je bij van, goh, waar heeft hij het over? Dat zijn allemaal de bezoekjes die jullie dus weer op mij afgevuurd hebben. Van Ton, dat is al best wel weer een tijdje geleden dat je die gedraaid hebt. Het wordt weer eens tijd. Nou, ze kunnen niet meer optreden, want de helft van Mel en Kim is er niet meer. Maar de muziek blijft voortbestaan. Showing out. Ah, heerlijk. Want we gaan knallen.

Het is gewoon heel simpel gezegd. We zijn weer bezig met de dancing, de classic dance party. En dan denk je bij je eigen van, goh, ik kwam vandaag een vriendin tegen en ik denk mijn eigen van, hé, hey, daar moet ik even een plaat voor draaien. Want dat was echt even heel lang geleden dat ik ze gezien had, maar ik vond dit er wel even bij passen. Milli Vanilli.

En onvervals, je hoorde hem helemaal van A tot Z op jouw Radio 80. En dan laten we heel reëel zijn, want het was een gewone grote vergissing om twee fotomodellen op het podium te zetten. Want wat een muzikant was Milli Vanilli.

één van de vele verzoekjes. Je zult het misschien niet herkennen, maar dat gaat ongetwijfeld goed komen. Dit is één van de import maxi singles uit mijn eigen privécollectie. Freddie Jen, Get Up and Boogie.

Ik kan gewoon niet wachten. Maar we zijn alweer toegekomen aan de laatste plaats voor de onderbreking van het reclame en het regionale nieuws en zo. En dan zeggen ze wel eens ooit, Ton, ga eens even aan de kant. En hoe kan ik daar het beste verwoorden? Ik denk met dit. Wacko Jacko. Na dit nummer gaan we er even uit en daarna zijn we weer snel terug bij je. Met nog veel meer van die onvervalste disco dance classics. Tot zometeen.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:15 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. De politie Alkmaar heeft een opslagplaats voor gestolen fietsen gevonden. In een pand aan de Berenkoog lagen veel fietsen, vooral elektrische. Een deel is al terug bij de eigenaren. Van 7 e-bikes is de eigenaar nog onbekend. De politie roept slachtoffers van fietsdiefstal op aangifte te doen en het frame-nummer in te voeren. Het ziekteverzuim bij de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo is te hoog. Vrijdag maakte de Boegwerkorganisatie bekend dat meer dan 7% van de ambtenaren ziek thuis zit. 2 jaar geleden wilden de gemeenten dat terugdringen naar onder de 5,5%. Die doelstelling is niet gehaald. Het verzuim is juist verder gestegen. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Hi! This is...
4: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: En dan ben ik dus, en laten we heel reëel, we zijn aan het, in de chatroom aan het touwtrekken van... wat wordt de volgende plaat? Nou ja, ik durf nog niet te zeggen. Maar ik kreeg net ook een berichtje uit het harde. Ze zei van, Ton, wij zijn de camper aan het inpakken. En we gaan morgen, vertrekken we naar Frankrijk. Wat had ik graag meegewild. Ja, ik heb dan iets tegen Frankrijk, maar in ieder geval wel lekkere vakantie. Lekker erop uit. En dan denk ik alleen maar meteen weer aan Madonna. Holiday. Want wat is het heerlijk buiten. Zet de deur.

nou het nadeel als jij digitale programma's maakt, als je dan een toevallige nummer hebt van, hey, volgens mij klopt dat niet helemaal. Maar laten we heel eerlijk zijn, hier op de zolder is het om af te knijpen. Geen airco, raampje open, ventilatortje aan. En dan denk ik maar aan één ding. Wham. Club Tropicana.

Oh, wat, dat blijft gewoon een waanzinnig goede plaat. En zeker als je naar buiten kijkt, naar die heerlijke zomerstralen. En ja, dan heb je de deuren openstaan en de speakers wat harder, of zelfs buiten. En dan kan de hele buurt lekker meegenieten van jouw Radio 80. Dit verzoekje kreeg ik van Sven. Ton, dit moet je draaien. Dit is echt super plaat. Dit is Flex. Do not you want me. En dan niet er zomaar één natuurlijk. De Hi-Mix. En dat allemaal op jouw Radio 80. Het kan gewoon niet gek genoeg.

kun je verdeeld zijn. De ene die vindt de remix beter als het origineel. Ik denk, ik weet het nog niet. Want ik denk altijd maar zo. Daar gaat niks boven het origineel. Maar sommige remixen... dat zijn echt verbeteringen. Of een gebrek aan fantasie, dat kan ook natuurlijk. Maar dit zijn in ieder geval Two Brothers on the Fourth Floor.

Ja, het is helaas, het is gewoon zonder meer een feit. Want we moeten er weer uit voor de verplichtingen. Zoals reclame en het journaal en zo. Maar ga niet weg, want na het journaal zijn wij met nog een uur. De Classic Dance Party speciaal voor jullie. Dan hebben we onder andere, ik denk New Order. Michael McDonald.

0: Dus ga niet weg. En blijf lekker bij jouw Radio 80.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en op

58 minuutjes ongeveer. En wat hebben we allemaal? Nou, ik heb al voor het journaal heb ik al het een en ander een tipje van de sluier opgelicht. Maar we hebben zometeen New Order hebben we. We hebben Patti LaBelle. We hebben Michael McDonald. En die gaan we allemaal proberen te draaien. Maar we beginnen met een verzoekje. Ja, en wat voor een. Als je nou toevallig naar Spleetogenland wil, dan moet je naar Bangkok. Murray Head heeft daar een plaat over gemaakt en dat heette dan One Night In.

Dit was natuurlijk gewoon de single-uitvoering, want het origineel... Ja, je moet niet meteen schrikken, het duurt bijna 11 minuten. Ik heb hem in mijn collectie staan, maar om daar jullie nu mee lastig te vallen... is wel een beetje overdreven. Ik heb ook de plaat liggen van New Order. Werd uitgebracht in eerste instantie als 12 inch. Later als single. Dit is de single variant, want de 12 inch heb ik een paar weken terug al gedraaid. En hij werd weer aangevraagd. Blue Monday. New Order. Ruim 4 minuten. Dus geen 12 inch. Gewoon de single versie. Zoals je in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. Evengoed. Erg lekker.

zie je me weer. Ook Patti LaBelle kan in dit programma. Maar ik kan wel snappen waarom dat ik die nog niet heel erg vaak betaald, gedraaid heb. All by my own. Dus ja, je kunt ervan houden of niet. Daar tegenover is dit meer typisch herkenbaar discotheekgeluid. Michael McDonald. Sweet Freedom. Want daar gaat het allemaal om.

echt typisch van die nummers die vroeger in de discotheken hoorden. Net als de volgende plaat komt ook eigenlijk het... laten we heel reëel zijn. Dat is een combinatie tussen eentje van... moet ik even goed denken. Earth, Wind & Fire, geloof ik. Of wat was het nou eigenlijk? Moet maar gewoon even goed luisteren. Dit is in ieder geval een productie van Phil Collins. En natuurlijk live. Studio. Het is ook tevens weer de laatste plaat voor de onderbreking van het regionale nieuws. Maar dit is een kei. Een bikkel.

0: is bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:15 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Hi! This is...
7: Classics Dance Party.

0: Dan zie je maar weer. Dit is een interactieve show. Je hoeft maar een keer te roepen en jouw plaat komt zomaar voorbij. In de Classic Dance Party. Dit was natuurlijk Rod Stewart met Young Turks.
1: Dit is Classic Dance Party met Tom Alberda.
0: En dat, ja, iedereen die weet natuurlijk wat er nu staat te gebeuren. Want we hebben een plaat uitgelicht en dat is niet zomaar een plaat. Nou, zullen we het maar gewoon kort en krachtig samenvatten. Want we gaan het namelijk even behandelen. We reizen namelijk door de tijd. Een plaat werd geschreven...

Sad Lisa in 1970. Maar dat willen we niet behandelen. Want dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want hij was dan weliswaar de schrijver. De eerste cover werd gemaakt door Jimmy Cliff. En toen werd het in één keer een album. Reggae nummer. En dat was in 1970. Maar ook dat gaan we niet behandelen. Je voelt hem denk ik al. De B-kant was On and On in 1988. De single is gecoverd door Maxi Priest. Stond 9 weken in de Nederlandse top 40. De hoogste positie was nummer 7. Hij heeft 201 punten gehaald in de Nederlandse top 40. Waar zou ik het nou over hebben?

Ik zeg er eigenlijk nooit wat van en ik ga er ook eigenlijk niet al te veel woorden aan vuil maken. I'm Coming Out van Diana Rossi. Met haar in de bossie. En het is natuurlijk hartstikke mooi. Is Coming Out. En je weet, dit is vandaag, volgens mij is dat vandaag. Ja, dat is vandaag de afsluiting van de Gay Week in Alkmaar.

The Quick and het onverbrande en bekende nummer. Ik heb trouwens wel een treurige mededeling voor jullie. Nou ja, treur. Ook weer een positieve opmerking. Ik ben er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Met weer 2 uur onvervalse discothekenmuziek. En alles wat aangevraagd wordt tegenwoordig. Want de Classic Dance Party is... ik vraag me eigenlijk wel eens ooit af... Is het nog wel een discothekenplatenprogramma? Want jullie vragen de meest bizarre platen aan. Al met al, bedankt dat jullie geluisterd hebben. En wat mij betreft, tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Zijn we er weer. En je kunt alweer richting Radio 80, oftewel RTW 80, je mailtjes sturen. Of je zoekt me op via de social media. En laat je horen. En voor je het weet, dan hoor je jouw plaat op de zaterdagavond. In jouw ultieme voorprogramma. Maar wat mij betreft, tot volgende week. En we gooien de deur keihard dicht. In ieder geval, je zult hem niet helemaal horen, maar die hou je dan maar te goed voor een andere keer. Dat je hem wel helemaal te horen krijgt. Want dit is natuurlijk chic. You are beautiful. Wat mij betreft, tot volgende week. Hoi.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de

0: mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:45 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van

seizoen. Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:45 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Run!

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoop.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaard procedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Typisch 80 presenteert. Meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:45 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

you so much for coming out tonight. We gotta go.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigde steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden.